0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: einde komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: We zijn er al meer dan 4 zomers lang. Radio Continu.
2: Ben niet

0: träumt von dir. De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
6: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Radio continu.
1: Van la la la la Londen naar papa Papagei. Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn?
2: Radio continu.
3: Hoi, Chris Bauer hier. En dit is mijn nieuwe single La La Londen op Radio continu.
0: Radio continu.
4: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel.
4: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
4: Tour de Piet.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
3: Mooi doel trouwens.
2: Zeker. SKW Shop.
3: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
2: En nu weer naar de wedstrijd.
3: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
4: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
9: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
8: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
10: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
11: Nee.
12: Pardon?
11: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
12: Oh, wegwezen!
11: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
13: Radio Continu.
14: We hebben veel beleefd.
15: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
16: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
17: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
18: Dag in dag uit je je eigen station. Radio Continu.
19: Tour de Pieterpad.
20: Radio Continu. Maakt ons allemaal blij.
21: Hoi, ik ben Jari Ellegus.
22: En ik ben Monique Smit.
21: En jullie luisteren nu naar
22: Radio Continu.
23: Radio

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op! Ik kan

0: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
1: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Gratis bezorging.
3: Heb je trek?

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Het gaat weer gebeuren. Bokfolk Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
7: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
6: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mensen. Mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl. Of ren snel naar FossieXXL. Was je wel?
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Radio Continu.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
16: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,5. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
7: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
8: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
9: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
3: Radio Continu.
10: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
11: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
12: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

0: Boodaloo.
1: Lieve vuurwerken.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september theateravond met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober 90s Dance met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
9: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
8: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Radio Continu.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, hey, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24 uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
9: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
5: Radio Continu.
10: We hebben
5: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
11: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
5: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
12: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
5: Tour de Pieterpad.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op.
2: Ik kan

0: Hey, so pretty.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Sportlife. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo Packs voor 50 euro en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
14: Wauw, mooi doel trouwens.
13: Zeker. SKW Shop.
14: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
13: En nu weer naar de wedstrijd.
14: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
17: Radio Continu.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
17: Radio Continu.
19: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DAB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd gezellig mee.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Loco.
8: De Lulu.
7: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Sportlife. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door 2 mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Continu verkeersupdate.
7: Met één vertraging de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Hier staan ze bij 19 minuten vertraging door een ongeluk. Dan de snelheidscontroles. De A28 Zwolle richting Groningen. Even oppassen bij hectometerpaal 99,8. Dan de A27 Utrecht richting Almere. Hier staan ze bij hectometerpaal 90,7. En de laatste A1 Amsterdam richting Amersfoort. Oppassen bij 25,4.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app. U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl. Radio Continu.
14: We hebben veel beleefd.
12: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
15: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
12: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
12: Tour de Pieterpad.

Als het goed is, als ik het goed heb gedaan, dan heb ik nu Kevin aan de lijn. Kevin, een hele goede morgen. Nee, dit gaat niet goed. Nou, ik stel nog even een plaat en ik ga het even opnieuw proberen. Dan bel ik zo meteen even met Kevin. Dan kunnen we even horen hoe dat gaat daar aan het begin van de Sint-Pietersberg.

0: Walk to the moon and shut up and dance with me. Ja, dan heb ik nu eindelijk Kevin aan de lijn. Kevin, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Niek.
0: Goedemorgen. Ben jij er helemaal klaar voor?
1: Nou, wij kijken om ons heen. We stonden vanmorgen, wat was het, de allereerste keer was het om 2:00 vannacht, denk ik, dat we met z'n allen tegelijk ook wat wakker waren.
0: Ja.
1: Ik kijk ook even richting de rest van de crew, ja. Maar het was een nacht waarin je eigenlijk elk uur weer wakker wordt en denkt, is het al zover, is het al zover, mogen we al, mogen we al.
0: Ja, natuurlijk,
1: dus eindelijk is het zover. Dus, ja. Dus dat je nu op die Pietersberg staat en dat we nu zo meteen mogen aftrappen. Ja, dat is wel, dat is wel gaaf. We zijn er weer klaar voor. En ook Janita, natuurlijk de stichting waarvoor we gaan fietsen deze week.
0: Ja.
1: Stichting voor een Kind. Goedemorgen, Janita.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Leuk dat jij er ook bij bent. Helemaal afgereisd ook richting Maastricht.
2: Ja.
1: En dat is ook de allereerste keer dat we natuurlijk voor jou gaan fietsen voor de stichting.
2: Ja.
1: Heb je een beetje een idee wat er op je af gaat komen, of niet?
2: Nee, maar het is wel heel gaaf. De plek is wel heel spannend. Hele gave uitrustingen zie ik allemaal. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ook voor jullie, hoor.
1: Ja, we treffen het met het weer. We hebben vannacht al wat regenbuien gehoord. Ook bij het hotel. En gelukkig is het droog. Voor hoe lang? We weten het niet. We hebben er geen invloed op. We hopen gewoon op het beste wat dat betreft. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk voor jouw stichting natuurlijk op te kunnen gaan halen, Janita.
2: Ja, wow.
1: Want de stichting, hè, voor de mensen die het nu voor het allereerst horen. Wat houdt de stichting precies in?
2: Ja, wij zetten ons in voor kinderen in Nederland, kwetsbare kinderen. En je moet denken uit huis geplaatste kinderen, kinderen die ziek zijn, kinderen die in de armoedegrens leven. Wij doen bijzondere dingen voor deze kwetsbare doelgroep.
1: Ja, dus en dat staat voor een dag uit. Hoe pak je dat vaak aan?
2: Ja, afgelopen maand heb ik een racedag met kinderen gedaan. Een paar honderd kinderen die ernstig ziek waren, mochten met papa, mama, broertjes en zusjes komen naar Titi Assen. En daar hebben we een racedag georganiseerd. Een dagje naar Scheveningen. En dan gaan we 50 meter hoog, mochten de kids eten, drinken, gezelligheid. Rick de Jong in de bak en zingen, eten. Ja, gewoon een feestje. We doen gewoon bijzondere dingen voor kinderen, dat ze ook kunnen vertellen op school. Hey, ik ben op stap geweest en ik heb zoiets gaafs, zoiets unieks meegemaakt wat niet normaal is eigenlijk.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je nu precies ook aansnijdt wat er ook vaak wel gebeurt op basisscholen.
2: Ja.
1: En middelbare scholen is dat, ja, als die kinderen geen middelen hebben financieel om een dagje uit te kunnen. En het daardoor ook moeilijk hebben en echt niet ergens naartoe kunnen. Maar wel alle andere verhalen horen van de klasgenoten. Ja, dan is dat natuurlijk wel mensonterend. En des te mooier natuurlijk dat je dat soort dingen organiseert. Hè? Ik weet me nog te herinneren dat we met de Kerstexpress bij jou waren. Het FC Utrecht Stadion.
2: Ja.
1: En dat je al die kinderen daar had uitgenodigd voor die rondleiding. En dat van top tot teen aan het springen was van enthousiasme.
2: Ja, en nu gaan we het weer doen. We gaan aankomende week zijn we ook. We zijn op twee plekken eigenlijk tegelijk. In Amsterdam op de Zuidas hebben we allemaal kinderen aan de onderkant uitgenodigd. Kwetsbare doelgroep uit Amsterdam Zuidoost, maar ook van andere plekken uit Nederland. Wat hebben we toen bedacht? We gaan een workshop kickboksen doen. Maar er komt een hele grote wereldkampioen langs. Dus dat is ook mega vet. We hebben een workshop voetballen gedaan. Daar komen grote voetballers naar ons toe. Gisteren werd ik nog gebeld. Hey, Janita, je bent op de Zuidas. Ik kom je helpen. Nou, hoe leuk is dat?
1: Ja. Yeah.
2: Daarnaast heb ik een modeshow in elkaar gezet met allemaal kwetsbare kinderen. Hebben we op de Zuidas hun de opdracht gegeven om iets te ontwerpen. Nou, zo gaaf. En hebben ze catwalk les gegeven en dat gaat aankomende 3 september gebeuren. Dus dan zetten we die kinderen weer in hun kracht. 11 september heb ik het ook zoiets gaafs. Want dat is dit jaar was mijn limit een beetje. We hebben geen limit. De sky is not the limit. Dus we hebben bedacht, we gaan naar Hilversum. We gaan kinderen met missen. Want missen helpen mij ook altijd. Gaan we helemaal de kinderen stylen, nieuwe kleding opmaken. Met de missen op de foto. Lekker eten, lekker gezellig. Hun in de kracht zetten. Een fotoshoot van niet zomaar iemand. Heel gaaf. En dan gaan ze vliegen.
1: Wauw.
2: Hoe gaaf is dat?
1: Gaaf.
2: Ja, dat is echt wel de bom.
1: Nou, leuk. Nou, je hoort het al. Janita staat helemaal vol met passie om deze kinderen een ongelooflijke mooie dag te kunnen laten beleven. Janita, wij gaan zoveel mogelijk proberen op te halen, zodat jij deze acties in kan zetten.
2: Ja.
1: Doneren kan natuurlijk via radiocontinu.nl. Wij gaan hem zo meteen aftrappen. Dat gaan we onder andere doen met Hendrik ook. Hendrik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En een beetje zin aan?
3: Ja, super, hè. Mooi als je dat verhaal net beluistert, waar je het voor doet. Het is gewoon geweldig. Fantastisch. We gaan het samen doen.
1: Ja. Ja. Nou ja, en natuurlijk Robin en Ronald ook mee. Super trots dat die ook beide zich weer helemaal in weten te zetten deze week. Om deze actie tot slagen te brengen. Maar ik zie Robin, jij ziet dat ook. Ik zie Robin in een fel oranje trui.
4: Heel afwijkende kleur, hè?
1: Ja, heel afwijkende kleur. En hij wappert al met een envelop. Robin, kom erbij dan. Want de week bestaat uit een soort van opdrachten, zo begrepen we. En het gaat hierna dan wel spannend worden, begrijp ik.
5: Deze nog niet live.
1: Hoor. Dus, we weten nog niet wat ons staat te wachten. Dus,
5: jij wel.
1: Jullie hebben een tas vol spullen. We hebben al een paar keer geprobeerd er even in te kunnen kijken. Maar een poging met alleen een ooghoeken naar kunnen kijken is tot zover geweest. Ja, dit zijn waakhonden over de tas met de opdrachten die we hebben.
5: Bloedhonden.
1: Ja, werkelijk. Maar Robin, zin in?
5: Ja, jij?
1: Ja, zeker. Ja, zullen we hem zo af gaan trappen?
5: Wij gaan hem bijna aftrappen. Ik heb de eerste opdracht heb ik voor jullie. Yeah. Die mogen jullie nog niet openmaken. Die mogen jullie straks openmaken. Maar Ronald en ik zijn de bibliotheek even ingedoken. Wat jullie alvast wel mogen doen, dat is even een mopje voorlezen.
1: Een mopje voorlezen. Oké.
0: Okay. Ja. Kevin, er zijn wel heel benieuwd naar een mopje.
1: Nou, ik ook, ja.
5: Deze komt nog uit de Ronald zijn jeugdtijd, dat boekje.
1: Moppen voor kids van 6 jaar. Ja. Nou, even kijken hoor.
5: Ik kan hem ook gewoon even zo doen.
1: Moet we bij deze beginnen?
5: Nou, kijk, wat we ook even kunnen doen is zoiets ongeveer.
1: Ja? Is het zo?
5: Ja,
1: okay. Oranje.
4: Oh, dat is toepasselijk. Hè?
1: Oh ja.
4: Dat
1: is toepasselijk. Ja, die is voor Robin dan. Maar dan moeten we één verhaaltje doen.
5: Ja, iedereen een verhaaltje. En iedereen mopje.
1: Iedereen mopje, oké. Okay. Wat is oranje en heel dapper?
0: Oranje en heel dapper. Nou, ik heb geen idee.
1: Een wortheldje. Nou, pas wel bij Robin, hoor. Een wortheldje. Nou, Hendrik, kom maar op.
4: Wat is het lievelingsdier van een piraat?
0: Het lievelingsdier van een piraat?
4: Moet jij weten.
0: Nou, dat zal een papegaai zijn.
4: Goudvis.
1: Oké, maar ja. Er hing ook iets aan die verhaaltjes vast. Want ik hoorde jullie net mompelen. En ik heb heel geprobeerd even iets te beluisteren. Maar
5: kijk, ik heb de eerste opdracht voor jullie.
1: Ja, je hebt de allereerste opdracht.
5: Mogen jullie nog niet openmaken.
1: Oké. Okay.
6: Elk verhaaltje, je moet weten welke je wel gehad hebt en welke niet.
1: Voor de mensen die het net niet horen misschien, maar wij moeten onthouden welke mop we net verteld hebben. Dus, oké.
0: Onthoud
1: het nu ook nog wel.
5: Ik kom er later op terug.
1: Oké. Okay. Nou, zullen we gaan aftrappen?
0: Dan gaan we
1: zitten op de fiets. Ja. Dan gaan we vertrekken.
0: Ja, nou, dan gaan jullie nu richting Valkensburg, toch? Valkenburg.
1: We gaan nu richting Valkenburg.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nog even een heel groot. Even kijken hoe gezellig het hier is. Boven de fiets. Er zijn hier tal van mensen, luisteraars ook naartoe gekomen om ons de start te zien laten gaan. Nu lachen we. Maar Hendrik, ik weet na deze dag, morgenochtend dan.
4: Jij hebt ervaring hiermee. Het is mijn eerste keer. We zetten door, het gaat gebeuren.
1: Nou, we gaan zitten,
0: mannen, heel veel succes. Je weet nu waar je het allemaal voor doet. Dat heeft Janita net verteld. En zet hem op. Succes. Eindpunt Venlo om 6:00, geloof ik. En ook vanuit hier natuurlijk een groot studio-applaus voor jullie. Hè? Want wat doen jullie daar toch fantastisch. En zet hem op. En dan bellen we straks nog wel even weer.
1: Ja, doen we.
0: Oké, succes, hè. Hoi.

Want vrijheid is een volgetankte Mercedes. Nou ja, niet alleen zo'n Mercedes. Ook een fiets vol met lucht. Hè, met de banden vol met lucht is vrijheid. Er spraken natuurlijk Kevin en Hendrik die op de Sint-Pietersberg staan. Samen met de rest van het team. En inmiddels zijn ze begonnen met de tocht met als eindpunt Venlo. Daarmee is Tour de Pieterpad officieel begonnen, dames en heren. En natuurlijk zijn jullie net zo benieuwd als ik welke opdracht Kevin en Hendrik zojuist in handen hebben gekregen. Daar kom ik natuurlijk zo snel mogelijk even op terug. Heb je nu natuurlijk een paar vragen voor Kevin en Hendrik die ik ze onderweg even kan stellen? Laat dat even weten in de Radio Continu app. Ik hou jullie zoveel mogelijk op de hoogte. Ook zie je zometeen op Instagram en ik geloof op Facebook al een linkje staan met Polar Steps. Daar kun je ze precies volgen waar ze zijn in hun tocht richting Venlo. Dus dat linkje van Polar Steps moet je absoluut even openen. Dan ga je niks missen. En we proberen natuurlijk op Instagram en Facebook ook zoveel mogelijk beeldmateriaal met jullie te delen. En ik hou jullie tot 12 uur in ieder geval op de hoogte. En ook aan het eind van de middag van 4 tot 6 zal ik jullie vertellen hoe de tocht is verlopen. En natuurlijk Kevin en Hendrik nogmaals heel veel succes. En Tour de Pieterpad dus officieel begonnen.

Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis

0: 49 per stuk? Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
8: Vanochtend is het bewolkt met buien. Bij buien kan het flink regenen en is er onweer mogelijk. Vooral in het noordwesten kan het leiden tot plaatselijk wateroverlast. Tevens kunnen er windstoten van 60 tot 70 km per uur optreden. Vanmiddag blijven er buien voorkomen. Dit kunnen flinke buien zijn met onweer en veel regen in korte tijd. Vanavond is het half bewolkt met enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.
6: Continu verkeersupdate.
8: Met geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Hier staan ze bij hectometerpaal 40.0. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht. Hier staan ze bij 202.1. En de laatste A28 Zwolle richting Assen. Even oppassen bij 153.5.
6: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
9: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
6: Radio Continu.
10: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo.

Dimitri van Toren, lied voor de kinderen. Ja, en voor die kinderen doen we het allemaal deze week. Stichting voor de Kind, daar fietsen we voor. Tour de Pieterpad, dus officieel begonnen. En superleuk, inmiddels kreeg ik net via de app allemaal leuke foto's binnen van luisteraar Jan. Die stond bij de start om Kevin en Hendrik aan te moedigen. En ook kun je bij Polar Step zien dat ze inmiddels uit Maastricht zijn gefietst. En vrijdag kun je natuurlijk ook zelf onderdeel zijn van ons Tour de Pieterpad. Dan kun je mee fietsen. Om 2 uur vertrekken we vanuit Pieterburen richting het slotfeest in Aduard. En wil je daar nou bij zijn? Kijk even op de website voor meer informatie, radiocontinu.nl. En je kunt je nog tot dinsdagavond daarvoor aanmelden. Dus wil je daar nog bij zijn, dan moet je snel zijn. Tot morgenavond heb je daarvoor de tijd. Dit slotfeest is trouwens ook voor iedereen toegankelijk. Er komen een paar ontzettend leuke artiesten ook langs. En vol is vol. Daar moet je goed op letten. En die artiesten die gaan we binnenkort ook nog even bekendmaken. Maar goed, zover zijn we nog niet bij dat eindfeest. Eerst maar eens dag 1 richting Venlo. In totaal dus 550 kilometer deze week. Allemaal voor Stichting voor het Kind. En natuurlijk wil ik ook alvast een paar sponsoren bedanken. Want als je Kevin en Hendrik ziet fietsen, dan hebben die allemaal logo's op hun shirt staan. En er zijn een paar sponsoren die ontzettend mooie bedragen hebben gegeven. En dat zijn Heineken 0.0, Man en Mag, DST Slooptechniek, Postmus Nuis, Broadcast Technology BV en ook Actifood. En nog een hele lijst meer, maar goed, dan wordt het wel heel lang. Dus die ga ik zo meteen ook zeker even opnoemen. Ik hou jullie dus op de hoogte vandaag, hè, hoe Kevin en Hendrik die tocht gaan afleggen. En voor nu staat klaar Martin Morero, Spijt is voor later.

Down in the Silver Mine van Diesel. Ja, en natuurlijk proberen we deze week zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting voor het Kind. Wil je nou zelf ook doneren? Kijk dan even op onze website. Dan vind je alle informatie over de stichting en ook meteen een linkje dat je direct kan doneren. En doe je nou een leuke donatie? En wel daarvoor mag je natuurlijk ook gewoon een verzoekje bij me doen. Normaal zijn die gratis, maar vandaag of deze hele week gaan we het gewoon zo doen. Dat doe je een leuke donatie en laat je dat even zien in de app. Dan kan ik ook nog even een plaatje voor je draaien. Dan heb je er ook nog wat voor terug. Naast dat je natuurlijk de kinderen ook helpt, hè? Voor Stichting voor het Kind. En nog een paar bedrijven die hebben gegeven voor Stichting voor het Kind. Nog even opnoemen. Daktechniek Emmen, Jobpersoneel, LK Event Service, Marco de Hollander, KR Personeel en S van Holstein Transport BV. En nogmaals, het is een hele lijst. Ik probeer er af en toe maar op te noemen. Want zonder deze bedrijven gaan we nooit aan zo'n fantastisch eindbedrag komen. En zonder jullie natuurlijk ook niet. Doneren kan nog steeds. Doe dat even via de Radio Continu website. Daar vind je alle informatie. Kan je direct doneren.

0: Leverinfuelwerken.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl. Of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24 uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Koop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Continu verkeersupdate.
14: Met momenteel geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A28 Zwolle richting Groningen, hier staan ze bij 99,8. De A27 Utrecht richting Almere, even oppassen bij 90,7. En de laatste A1 Amsterdam richting Amersfoort, hier staan ze bij 40,0.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
15: Autobedrijf Ferdy Snijders.
16: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
12: Radio Continu.
17: We hebben veel beleefd.
12: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
18: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
12: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
12: Tour de Pieterpad.

Jeroen van Zelst, de laatste ronde. En de volgende plaat die klaar staat is het nieuwe Tour de Pieterpad lied. Want speciaal voor ons zijn Thomas Karst en Dennis Hendricks de studio ingedoken om dit nummer in een nieuwe jasje te stoppen. En wat is ze dat ontzettend goed gelukt. Wat dit nummer extra bijzonder maakt is dat ze de stem van René Karst gewoon in het refrein hebben laten zitten van het vorige nummer. Zo blijft René gewoon betrokken bij Tour de Pieterpad.

0: Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Radio Continu Schijf.
1: Thomas Kast en Dennis Hendricks met hun nieuwe versie van Tour de Pieterpad. En aan de lijn heb ik inmiddels Kevin. Kevin, goedemorgen.
2: Hey, Niek. Hallo, hallo.
1: Hallo. Hoe gaat het daar?
2: Nou, ja, goed. We zijn alweer een stukje verder. We zijn natuurlijk een aantal kilometers door geweest te trappen. Vanaf Maastricht. Net de Kouberg af. Ben je bekend met de Kouberg, Niek, of niet?
1: Nou, ik zit jullie te volgen via Polarsteps. En dan zie ik dat jullie inmiddels 11 kilometer hebben gefietst, hè, volgens de site. En dat jullie bijna in Valkenburg zijn.
2: Ja, we zijn nu net in Valkenburg beland.
1: De site loopt een beetje achter, zeg maar.
2: Dat zou best kunnen, ja. Die kan best nog wel even ververst worden, hoor. Je zit natuurlijk tussen de bergen, je zit tussen de gebouwen.
1: Ja, ik zit natuurlijk in Groningen en jullie helemaal bijna in Valkenburg. Dus dat moet nog even doorkomen.
2: Ja, dat moet wel overvliegen, ja.
1: Ja,
2: ja. Nee, dus dat gaat hartstikke goed. Alleen, die Kouberg, waar we net over waren, dat is 12% naar beneden. Dat is echt stijl. Dus dan ga je echt met 60 km per uur naar beneden. Dus het is, dat is wel even remmen. Die remmen die werken nou, Hendrik.
3: Nee, ja, fantastisch. Dat is helemaal goed.
1: Ja. Wie is dat sneller voor jullie twee, jongens?
2: Het gaat wel gelijk op. We fietsen gewoon met z'n tweeën.
3: Misschien heb ik naar beneden iets meer voordeel van zwaartekracht.
1: Ja, dat is ook zo. En op zich is het zo dat als je straks wind tegen hebt, dan moet jij maar voorop, Hendrik. Dan fiets Kevin in ieder geval uit de wind.
3: Ja, zo is het maar net.
2: Ja. Hey, en Niek, we wouden toch even iets aan je kwijt.
1: Oké. Okay.
2: We hadden natuurlijk jou wel heel eventjes aan op de fiets ook, net Niek. En Hendrik en ik hadden het er net even over. We zijn natuurlijk in Maastricht en we zijn ook hier natuurlijk te ontvangen. Hè. We zijn natuurlijk landelijke zender.
1: Ja.
2: Als DJ moet jij natuurlijk ook wel een beetje aan houden. Hè. Dus probeer die Groningse tongval wel een beetje naar kwijt te raken, Niek. Hey, want... Ja, de Maastrichtenaren hier zo net en de mensen uit Limburg, die verstonden jou niet.
1: Oké.
3: Okay. We kennen nooit.

0: we kennen het grunsbrood niet.
1: Nee, nee, nee. Dus ja, misschien even iets beter articuleren. Dat je de Groningse tongval een beetje kwijtraakt.
2: Ja, nee, dat ga ik proberen. Dat komt goed.
0: Ja, we houden het in de gaten. Nee.
1: Ja, we durven het eigenlijk niet te zeggen. Maar ik denk, ja, moet toch. Ja, we moeten het toch maar even zeggen. Ja.
2: Ja, ja. Ja, nee, ja, ja.
1: En we moesten dit ook zeggen. We zitten op de. Ja, we hebben 45 seconden gehaald. Ja, we hebben namelijk de eerste opdracht gehaald, Niek.
2: Oké, okay. Wat was de eerste opdracht?
1: Nee, dat is helemaal niet aan de orde.
2: Maar nou, we hebben net zeggen dat ik als ik als Drent een beetje Gronings ga praten. Ja, dat is natuurlijk al een bijzonder verhaal. Want zo goed is mijn Gronings ook niet, moet ik zeggen hoor.
1: Nee, we kregen natuurlijk de allereerste opdracht net in Maastricht, bovenop Pietersberg. Daarin was te lezen dat wij jou eigenlijk op een nette en onopvallende manier toch even duidelijk moesten maken dat je beter moest articuleren. Okay. En dat moesten 45 seconden minimaal volhouden. Dus dat hebben we net behaald.
2: Oh, ik zie net.
1: Sorry.
2: Nee, dat geeft niks. Je hebt 5 minuten heb ik je nou aan de lijn. Dus je hebt inmiddels die 45 seconden, dat is wel gelukt.
1: Gelukkig.
2: Maar dan valt die eerste opdracht nog best wel mee.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar we moesten er wel even goed over nadenken. Maar ja, we willen natuurlijk jou niet kwetsen, Niek. Want we zijn hartstikke trots op je. En we zijn hartstikke blij met je. Dus we wouden jou ook niet kwetsen. Dus we zaten net op de fiets. Ja, hoe moeten we dit nou brengen? Hoe moeten we dit nou vertellen? En nou ja, uiteindelijk.
2: Daar ben ik er goed vanaf gekomen.
1: Ja, kan jij er ook op lachen.
2: Maar dat is natuurlijk wederzijds. Ik bedoel, vanuit hier ook super trots op jullie. Hè, dat jullie die hele tocht gaan fietsen vandaag helemaal naar Venlo. En nou, die eerste 2 dagen, dat vertelde je al, die zijn vaak extra zwaar. En dat al vanaf dag 3 die zadelpijn een beetje begint te verdwijnen. Dus vooral die eerste 2 dagen, ja, daar moeten jullie wel even doorheen zien te komen.
1: Ja, maar samen komen we er doorheen. En met jouw goede woorden en trotse woorden.
0: Ik krijg een tweede opdracht te zien.
1: Nee! Oh, nee, nee, nee. Oh, we staan alweer klaar, hoor.
2: Hey, hey, jongens, nu ik jullie toch aan de lijn heb.
1: We zijn nog niet eens van de eerste af. Man!
0: Ik denk dat hij direct open gaat.
2: Oh. Kevin, nu ik jullie toch aan de lijn heb. Er komen net allemaal appjes binnen. Marco stuurt, zet hem op. Jasper wenst jullie heel veel succes. En ook Roel, die stuurt een berichtje met succes. Ah. Ik hou je natuurlijk even op de hoogte van alle berichtjes die ook binnenkomen. Naast Instagram en Facebook, maar ook via de app. Ja, sturen mensen allemaal heel veel succes.
1: Ah, super hé. Ja. Bedankt. Ga jij hem voorlezen, Hendrik? Kom maar op.
0: Zoek op de route naar Sit aan een banketbakker. En als jullie deze hebben gevonden, dan graag Robin of mij informeren. Zodat jullie de vervolgopdracht kunnen ontvangen. Maar hierbij kun je en mag je ook gebruik maken van onze luisteraars om die banketbakker te vinden.
1: Oh, dus luisteraars in op de route richting Sittard. Een banketbakker, die zoeken wij dus. Ja, dus luisteraars in richting Sittard. Dus vanaf Valkenburg gezien richting Sittard. We zoeken dus een banketbakker. Niek, zullen wij ook met elkaar sparren? Dan,
2: ja, zeker. Ik krijg er straks niet in dat niet allemaal mag. Berichtjes binnen via de radio continu heb. Die zal ik zeker even doorsturen. En ik ga ook even met jullie meekijken welke banketbakkers richting Sittard zitten.
1: Ja. Ja, ja. Nee, anders is dat onze laatste redmiddel. Maar er staat met luisteraars, hè?
2: Ja.
1: Ja, met luisteraars. Oké. Nee, super, Niek. Dan houden we elkaar even op de hoogte.
2: Absoluut. Als ik zo meteen wat van de luisteraars binnenkrijg, dan stuur ik dat even door. En nog steeds heel veel succes. En dan spreken we elkaar zo meteen.
1: Superman.
2: Tot straks.

0: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Loco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go! Mediamarkt.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
12: Vanochtend is het bewolkt met buien. Bij buien kan het flink regenen en is onweer mogelijk. Vooral in het noordwesten kan het leiden tot plaatselijke wateroverlast. Tevens kunnen er windstoten van 60 tot 70 km per uur optreden. Vanmiddag blijven er buien voorkomen. Dit kunnen flinke buien zijn met onweer en veel regen in korte tijd. Vanavond is het half bewolkt met enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.
10: Continu verkeersupdate.
12: Met geen vertraging, wel een paar snelheidscontroles. De A1 richting Amersfoort. Amersfoort richting Amsterdam staat bij hectometerpaal 40.0. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht. Die staan ze bij 202.1. En dan de laatste A28 Zwolle richting Assen. Even oppassen bij 153.5.
10: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
10: Radio Continu.
14: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Ja, je hoorde net al Kevin en Hendrik aan de lijn. En toen kreeg ze opdracht nummer 2. Ze moest op zoek naar een bakkerij. En luisteraar Jan, die heb ik aan de lijn. Die had een ontzettend goede tip. Dus komt-ie. Hey Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Nick.
0: Goedemorgen. Ik zag dat jij aan de start stond. Je stuurde me net al een paar hele mooie foto's van Kevin en Hendrik en de rest van het team.
1: Ja, klopt.
0: En toen stuurde jij aan de hand van het telefoongesprek wat ik net had van Kevin en Hendrik, heb ik die opdracht die ze kregen, dat jij bakkerij Jos Puts had aangeraden.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dus daar moeten ze onderweg zeker even langs gaan.
1: Daar moeten ze zeker langs gaan, maar op hun route komen ze ongetwijfeld meer bakkerijen tegen. Hè? Want de Limburgse Fly is natuurlijk een van de hoogtepunten. Zouden de jongens eigenlijk toch moeten proeven.
0: Ja, absoluut. Zeker. Maar deze die heb jij al goedgekeurd, zeg maar.
1: Die is zeker goedgekeurd, ja hoor. En het leuke daaraan is, ze kunnen nou ook meteen even informatie gaan inwinnen over de Oktoberfesten die er weer staan aan te komen.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan ze dat absoluut even doen onderweg. En dan stuur ik die tip even door. Ik zag net dat ze dan over een uurtje daar ongeveer aankomen. Dus dan gaan ze daar zeker even zo'n Limburgse flyer proeven.
1: Ja, mijn vriendin die zegt al of een nonnenvot. Dat is natuurlijk ook echt iets Limburgs.
0: Een nonnenvot. En voor de luisteraars, ja. Wat is dat?
2: Nou, ik ben de vriendin, ik ben Lia.
0: Hoi.
2: Dat is een strik van een soort brooddeeg met poedersuiker erop. En dat noemen ze hier een nonnenvot.
0: Een nonnenvot. Nou, ik ga die tip ook even doorsturen naar Kevin en Hendrik. En dat moeten ze dan ook absoluut even gaan proeven. Dankjewel.
2: Oké, alsjeblieft.
0: En een fijne maandag, hè?
2: Ja, hetzelfde. Doeg.
0: Nou, dat was een ontzettend goede tip van Jan. Die ga ik dus even doorsturen naar Kevin en Hendrik. Die dan daarmee opdracht 2 kunnen volbrengen. En voor nu gaan we verder met muziek. Heb je dus een leuk verzoekje? Laat het weten. Hè? En laat ook even een mooie donatie achter voor Stichting voor het Kind. En laat ook even een mooi berichtje achter voor Kevin en Hendrik, want die kunnen jullie steun dus goed gebruiken.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
2: Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 11 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Continu verkeersupdate.
10: Met 1 vertraging de A12 Zevenaar richting de Duitse grens. 20 minuten, 5 kilometer door grenscontrole. Dan de snelheidscontroles. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Hectometerpaal 40.0. Dan de A6 Emmeloord richting Joure. Hier staan ze bij 305.0. En de laatste A28 Zwolle richting Amersfoort. 59.7 staan ze daar.
8: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
11: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
12: Autobedrijf Ferdy Snijders.
13: Voor Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
14: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
15: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
16: Nee.
17: Pardon?
16: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
17: Oh, wegwezen!
16: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
18: Radio Continu.
19: We hebben veel.
20: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
21: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
22: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
20: Tour de Pieter.

Prince, the most beautiful girl in the world. En zojuist hadden we luisteraar Jan aan de lijn. Zijn hulp hadden Kevin en Hendrik hard nodig om opdracht 2 die ze onderweg tijdens de Tour de Pieterpad kregen tot een goed einde te brengen. Ondertussen trappen de mannen natuurlijk gewoon door. Rond 12 uur worden Kevin en Hendrik verwacht bij bakkerij Jos Puts. Die is al even gebeld van tevoren. En vandaag is pas dag 1 van hun vijfdaagse avontuur. Zo'n 550 kilometer fietsen ze voor één prachtig doel. Zoveel mogelijk geld ophalen voor een stichting voor het kind. En wil jij Kevin en Hendrik nou ook steunen? Doneren kan via onze website. Daar vind je ook veel meer informatie over dat mooie goede doel. Radiocontinu.nl. En natuurlijk willen we ook nog even stilstaan bij mensen en bedrijven die het allemaal mede mogelijk maken. Een speciaal woord van dank voor een aantal van onze sponsoren die stuk voor stuk ontzettend mooie bedragen hebben gedoneerd. En dan ga ik even naar de lijst. Het is echt een ontzettend mooie lijst met allemaal prachtige bedrijven. En dan hebben we de A7 Car Wash, Broekema BV, Lanek, Security Noord en Gerrit Buist en Stropie Wafel. Een paar bedrijven uit de hele lijst die dus ook prachtige bedragen hebben gedoneerd voor Stichting voor het Kind.

0: samen, niet alleen. Nou, luisteraar Fred die stuurt nog even een leuk berichtje via de radio Continu App.
1: Hey, goedemorgen mannen. Nou, wij zijn onderweg van Zwolle naar Zeeland, naar de Banjaard op vakantie. Jullie zijn aan het fietsen en we wensen jullie heel veel succes. Kevin en de rest en heel veel
2: succes.
1: Doe het hè, jullie kunnen het. Yo!
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-pallast.de.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek, Loco,
7: Tululu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: De leukste en gezelligste fiets.

0: je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
5: Vandaag kolengeel vanwege de onweersbuien. Vanochtend is het bewolkt met buien. Met buien kan het flink regenen en is er onweer mogelijk. Vooral in het noordwesten kan het leiden tot plaatselijke wateroverlast. Tevens kunnen er windstoten van 60 tot 70 km per uur optreden. Vanmiddag blijven er buien voorkomen. Dit kunnen flinke buien zijn met onweer en veel regen in korte tijd. Vanavond is het half bewolkt met enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.
3: Continu verkeersupdate.
5: Het geeft vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A4 Antwerpen richting Rotterdam, hier staan ze bij 244,9. Dan de A6 Emmeloord richting Joure, even oppassen bij 305,0. En de laatste A28 Zwolle richting Amersfoort, hier staan ze bij 59,7.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
7: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio Continu.

0: non.
1: De Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. En ik krijg net even een appje van Kevin. Inmiddels fietsen ze door de regen onderweg naar Sittard om daar naar de bakkerij te gaan. En daarmee komt dan een einde aan de tweede opdracht van vandaag. Tot de 12 uur hou ik jullie op de hoogte. En ook vanmiddag van 4 tot 6 mag ik jullie vertellen wat er onderweg allemaal gebeurt. We moeten dus Kevin en Hendrik even door deze zware tocht heen helpen. En ze fietsen dus momenteel door de regen naar Sittard. En aan het einde van de dag hopen ze in Venlo te finishen. En in totaal dus 550 kilometer voor Stichting voor het Kind. Inmiddels staat klaar noodgeval van Goldband. En heb je nog een leuk berichtje voor Kevin en Hendrik? Een spraakberichtje of een gewoon berichtje? Laat het even weten, dat ga ik absoluut even doorsturen.

0: Goldband met Noodgeval. En inmiddels hebben we Kevin aan de lijn. Kevin, hallo.
1: Hey
0: hallo. Waar fietsen jullie inmiddels?
1: Nou, wij fietsen in een echt waterland.
0: Ja.
1: Man, niet normaal. Dat is echt niet normaal. Wij hebben net een enorme hoosbij over ons heen gekregen. En er is geen stukje meer droog.
2: Ik ben net aan het omkleden, Kevin.
1: Oh, niet normaal.
0: Ja, is dat tot op mijn onderbroek nat vandaag?
1: Ja, ken je het gevoel van wat lopen of niet?
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, zo voelt het in de schoenen staan nu.
0: Ja, dat zal wel.
1: Het klost erover.
0: Het leek je zo goed te gaan op jullie weer daar.
1: Ja, nu wordt het weer wat droger, gelukkig.
0: Ja.
1: Maar zo net en precies op het open veld, dat was wel even een dingetje, ja.
0: Ja, dan krijg je de volle lading over je heen natuurlijk. En ja, zijn jullie al bijna in Sittard aangekomen?
1: Nee, we zijn nu vlakbij Geleen, volgens mij. Ik kijk heel eventjes mee, hoor, richting navigatie. Volgens mij, vlakbij Geleen.
0: Oké. Nou, dan is het nog een klein stukje naar Sittard. En dan ga je daar die Limburgse vlaaien proeven, toch?
1: Ja, tenminste, ik begreep iets over een bakkerij en de opdracht dat die... lijkt door te gaan.
0: Ja, dat klopt. Luisteraar Jan, die had bakkerij Jos Puts aan de Rijksweg in Zuid-Sittard aangeraden.
1: En, super.
0: Even kijken, die had ook nog over een nollefot, die jullie dan ook zeker even moeten proberen. Ik had jou dat op de app even gezet. Dus dan weet je dat je die Limburgse fly en die nollefot daar even moet gaan proeven met Hendrik.
1: Oké. Nou, dan gaan we die zo meteen even proberen.
0: Nou, hopelijk heb je de rest van de weg gewoon, dat het droog blijft. Geen regen meer. En heel veel succes nog steeds. En er blijven maar leuke berichtjes binnenkomen. En die zal ik zo meteen ook zeker even doorsturen.
1: Ja, dat is ook ongehoord wat je meemaakt onderweg, hoor. Mensen die toeteren en zwaaien. En ja, je ziet dat het weer leeft. Hè? Dus het is mooi dat je met z'n allen dit weer mag doen voor het goede doel.
0: Ja,
1: dus,
0: met z'n allen zoveel mogelijk geld inzamelen, hè, voor Stichting voor het Kind. Daar doen we het voor.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Nou, zet hem op. Succes nog even. En dan om 12 uur dan zit het voor mij op. En dan om 4 uur gaan we gewoon weer door. Hè? Dan met een nieuwe update.
1: Ja, is goed. Ja, dan...
3: Ik had hem even op.
1: Hendrik krijgt zo waar al zin in mopjes. Die komt er net alweer mee. Van, ja, we kunnen nou natuurlijk heel eventjes meepakken. Net voordat jij natuurlijk zo meteen de studio weer verlaat.
0: Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd, en de luisteraars ook, wat voor fantastische appjes mopjes er weer uit dat boekje gaan komen.
1: Wij moesten onthouden natuurlijk wat wij hebben gedaan.
0: Ja, je mag geen dubbele mop vertellen, hè?
1: Nee. Dus Hendrik scrolt er nou eventjes doorheen.
0: Heb een leesbril op, zag ik.
1: Scrolt, ja. Bladert. Heb je één?
2: Nick, wat is het lievelingsdier van een piraat?
0: Nou, vertel je weer de dubbele mop, hè?
2: Nee, dat weet ik.
0: Grafisch.
2: Heel scherp. Oh ja, die
1: hè?
2: Ja, die is wel leuk.
1: Die?
2: Ja, die. Oma. Lieke schrijft een brief aan haar oma. Ze schrijft: lieve oma, hoe gaat het met u? Ik schrijf deze brief heel langzaam, omdat ik weet dat u niet zo snel kunt lezen.
1: Ze zijn wel langer, hè, nou. Oké, even kijken.
0: Verder in het boekje je komt, hoe langer de moppen worden?
1: Ja, ik denk het, ja. Even kijken. Er zitten 10 naapers in een boom. 2 springen eruit. Hoeveel zitten er nog in?
0: Nou ja, als het allemaal naapers zijn, dan springen ze allemaal naar beneden. Dus dan zit er niks meer in de boom.
1: Precies. 0, want ze apen elkaar na.
0: Ja, dat op maandagochtend, hè?
1: Ja, die Niek is wel scherp, hoor. Hey. Heel goed. Maar Niek, wij lopen heel even weg bij Robin en Ronald. Kan je ons helpen herinneren met die moppen, of niet?
0: Ik ga mijn best doen. Maar en wat voor straf staat er eigenlijk op? Wat gaat er gebeuren als jullie een dubbele mop vertellen? Daar ben ik ook wel even benieuwd naar.
1: Oh ja, dat is wel even een ding. Wat gebeurt er als we dubbele mop vertellen?
4: Niks.
1: Niks? Oh, dat valt mee.
0: Het is niet zo dat je dan verder op een eenwieler moet of zo.
1: Ja, ik weet niet. Ik zie wel iets in het gezicht, de rug, dat er wel iets staat te gebeuren.
0: Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd.
1: Dat er niets tegenover staat, dat kan haast niet. Dus
0: ja, dat geloof ik
1: niet. Ik denk dat wij later op de hoogte gebracht worden wat er tegenover staat.
0: Nou, we zijn heel benieuwd.
1: Ja, nou, deze hebben we. Over de apen en over oma.
0: Ja. Nou, dat kan niet meer missen. Dat ga je niet vergeten.
1: Nee, precies. Nee. Mooi, man.
0: Nou, succes wij, en tot vanmiddag.
1: Wij gaan de droogte tegemoet fietsen.
0: Nou, gelukkig. Blij dat het nu droog is en zet hem op.
1: Hey, komt goed.
0: Oké, doei.

0: Boyzone met Picture of You. En dan komt er net voor het einde van deze ochtend nog een heel leuk bericht binnen van Nienke en Raymond. Die gaan we natuurlijk zo meteen even laten horen. Maar eerst nog even weer een greep uit de bedrijven die Tour de Pieterpad een warm hart toedragen. Ercoland BV, Bosma Campers, Eemsnet, Junior Verhuur, Martini Reclame en Remion. En ja, dat berichtje, daar zijn jullie natuurlijk heel benieuwd naar. Is speciaal voor Kevin en Hendrik die onderweg zijn en inmiddels gelukkig geen regen meer. Even kijken, dat berichtje die heb ik hier.
1: Dit is een bericht voor alle kanjers van het Radio Continu team. Weer of geen weer, ook al doet jullie kont zeer, jullie gaan ervoor. En ik roep in koor, ga door! Jullie kunnen het. Kevin, Maatje, zet hem op. En die anderen ook, zet hem op. Jullie kunnen het.
0: Nou, dat was een lief bericht van Nienke en Raymond. Speciaal voor Kevin en Hendrik die dus onderweg zijn. Voor nu ga ik er even tussenuit. Maar om 4 uur ben ik weer terug met een nieuwe update over Tour de Pieterpad. Dagene is natuurlijk nog volop bezig. Van Sint-Pietersberg richting de finish in Venlo. En ja, hoe dat allemaal gaat straks. Ik hou jullie op de hoogte. Van 4 tot 6 ben ik er gewoon weer bij. Lieve mensen, een hele fijne maandagmiddag. En tot straks.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal.
2: Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde.
1: We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
2: Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
13: Radio Continu, nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap, Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
15: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Gratis bezorging.
17: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Siddeburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsiddeburen.nl.
18: Radio Continu.
19: We hebben veel beleefd.
20: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
21: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
22: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
20: Tour de Pieterpad.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Sportlife. Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Radio Continu.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
12: Radio Continu.
14: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
5: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
9: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
11: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
19: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: We hebben veel.
22: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
23: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
22: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
24: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
22: Tour de Pieterpad.
25: Nou, zo'n barcoach met net te weinig cola.
26: Weet je wat mij nou echt pakt?
25: Nou?
27: Radio Continu.
28: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol. En dat pakt mij.
22: Wat anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even.

0: pak mij.
1: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar. Radio Continu. Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: mag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
3: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
8: Radio Continu.
9: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room, samen met Russo

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Koekoek.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Mannenmag met ch.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
9: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 2:00.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Expo Roermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
14: Radio Continu.
17: We hebben veel.
14: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
18: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
14: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
14: Tour de Pieterpad.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op! Ik kan

0: hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een

0: geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Radio Continu.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
3: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: mijn vrouw.
1: Radio Continu.
2: Omdat het één groot feest is.
3: De ochtends vroeg tot 's avonds laat.
4: Heel veel mooie muziek.
5: Dat het gewoon de gezelligste station is.
6: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
1: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 3:00.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
16: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
17: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
18: Radio Continu.
19: We hebben veel beleefd.
20: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
21: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
22: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
20: Tour de Pieterpad.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes en Robert van Hemert.
6: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
5: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x€5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, hey, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland.

0: extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zoveel simpel kan het zijn.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
3: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Radio Continu.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
2: Radio Continu.
4: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Rooms.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen. 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram. 1 plus 1 gratis. En Hak. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: De leukste en gezelligste fietswinkel.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Sportlife. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
3: Radio Continu, nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Haa is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Continu verkeersupdate.
5: Met momenteel geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A28 Zwolle richting Groningen. Hier staan ze bij 99,8. Dan de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Bij 31,7 staan ze daar. En de laatste A2 Maastricht richting Eindhoven bij 207,7.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
6: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
7: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
8: Nee. Pardon?
9: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
8: Oh, wegwezen!
9: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
3: Radio Continu.
10: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
11: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
12: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

Long van de Dire Straits hoor je net. En dan een hele goede middag. Het is inmiddels 4 uur geweest. Dat betekent dat ik jullie de komende 2 uur weer op de hoogte mag brengen van wat er allemaal gebeurt tijdens Tour de Pieterpad. Inmiddels zijn ze Roermond voorbij en kun je ze natuurlijk nog steeds volgen via Polar Steps. Het linkje vind je op onze Instagram en ook op Facebook staat hij in het verhaal, geloof ik. Als je daarop klikt, dan kun je de mannen precies volgen. Kevin en Hendrik zijn vanmorgen om 9 uur vertrokken vanaf de Sint-Pietersberg en zijn inmiddels al heel wat kilometers verder. Het eindpunt van vandaag is Venlo. En zoals je vanmorgen al hebt kunnen horen, fietsen ze niet alleen van A naar B. Maar onderweg krijgen ze ook de nodige opdrachten voorgeschoteld. Opdracht 1 was dat ze met z'n tweeën moesten volhouden om mij 45 seconden wijs te maken dat ik te veel Gronings aan het praten was. Nou, ik had al een raar gevoel bij dit gesprek, want ik kom uit Drenthe en mijn Gronings is helemaal niet zo goed. Maar goed, het bleek dus een opdracht te zijn. Toen kwam opdracht 2. Ze moesten via een luisteraar een bakkerij vinden in de buurt van Sittard om daar een Limburgse fly te gaan bemachtigen. En dat is ook gelukt. En inmiddels is opdracht 3 ook begonnen. Ze kregen een envelop met daarin 20 euro. En met die 20 euro moesten ze onderweg 5 bossen bollen of soezen kopen. En waarom? Nou ja, dat hoor je zometeen live op de radio. En vergeet natuurlijk niet waarom Kevin en Hendrik dit allemaal doen. 5 dagen lang zo'n 550 kilometer op de fiets om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting voor het Kind. Wil je dit initiatief nou steunen? Doneren kan via radiocontinu.nl. Hier vind je ook nog meer informatie. En iedere bijdrage helpt, klein of groot, het maakt niet uit. Alles is van harte welkom om zoveel mogelijk geld dus in te zamelen voor Stichting voor het Kind. We gaan ze de komende 2 uur weer op de voet volgen. Straks nog even live bellen in de uitzending met Kevin en Hendrik. Dag 1 van Tour de Pieterpad van de Sint-Pietersberg naar Venlo. En ze zijn nog lang niet klaar. Dus we wachten het even af. Zometeen belt Kevin even. Dan ben ik heel benieuwd wat hij onderweg allemaal nog is tegengekomen.

Ja, het wordt door Maastricht richting Venlo. En inmiddels, ik zal eens even kijken op Polarstep. Want dan kun je ze nog steeds volgen. En volgens Polarstep zijn ze inmiddels in Zwalmen aangekomen. Zwalmen, dus ze hebben al meer dan 82 kilometer gefietst. Wat een prestatie zo op die eerste dag. En ze fietsen dus naar Venlo. En nog steeds komen er ontzettend veel leuke berichtjes binnen. Hier in de Radio Cultuur heb je allemaal mensen die Kevin en Hendrik heel veel succes wensen. En ook luisteraar Mike, die stuurt net een

Stichting voor het Kind. Zou je misschien een liedje van Henk Wijngaard willen draaien en het liefst schilderen van God als dat kan? Nou ja, natuurlijk. €25 er weer bij, hartstikke mooi. Wil je nou zelf ook doneren? Dat kan dus via de Radio Continu website. Ook via de Radio Continu app. En mocht je daarvoor ook een leuk verzoekje hebben, laat dat zeker even weten. Want dan kan ik die gewoon voor je draaien, net als nu voor Mike.

schilder van God, Henk Wijngaard. Een verzoekje van Mike, die dus 25 euro had gedoneerd voor de Stichting voor het Kind. Ja, en natuurlijk moet ik ook niet vergeten om af en toe even een paar bedrijven op te noemen die hele mooie bedragen hebben gedoneerd, ook aan Stichting voor het Kind. Hotel Restaurant Aduard, Schuiling, De Belg, Porsche, Centuri, SVB en ook Westpoort. Ja, dat is een hele lijst met allerlei prachtige bedrijven die ontzettend mooie bedragen hebben gedoneerd voor Stichting voor het Kind. En af en toe ga ik daar zeker even een paar van benoemen. Want zonder hen zouden we nooit aan zo'n ontzettend mooi eindbedrag kunnen komen.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
8: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine. Met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
15: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
16: Vanmiddag komen er verspreid over het land stevige onweersbuien voor, met veel regen in korte tijd, kleine hagelstenen en windstoten van 60 tot 70 km per uur. Het verkeer kan hinder ondervinden van zware neerslag door aquaplaning. De meeste buien trekken over de provincie Noord-Holland, waardoor er vooral daar plaatselijke risico is op wateroverlast. Vanavond wordt het geleidelijk droger.
14: Continu verkeersupdate.
16: Met geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staan ze bij 83,1. Dan de A6 Muiden richting Lelystad bij 67,9. En nog de A28 Zwolle richting Assen bij 153,4.
14: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
18: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer.

De eerste keer Maxine en Franklin Brown. Ja, en dan ga ik natuurlijk nog even een paar bedrijven opnoemen die Tour de Pieterpad mogelijk maken. JBN, Cafetaria Brouwer, Bollemaat, Rensa BV, Houtbouw Holland en Hair to You. En ja, vandaag dus de start. De eerste dag, de maandag, de tocht richting Venlo, die Kevin en Hendrik aan het afleggen zijn. En wil je nou onderdeel zijn van Tour de Pieterpad? Vrijdag kun je met ze mee fietsen. Om 2 uur vertrekken ze vanuit Pieterburen richting het slotfeest in Aduard. Wil je hierbij zijn? Kijk even op radiocontinu.nl. Hier kun je nog aanmelden. En aanmelden kan nog tot morgenavond 6 uur. Dus wil je hierbij zijn? Wil je mee fietsen naar dat slotfeest? Ja, meld je dan snel, want je hebt nog tot morgenavond 6 uur de tijd. En ook vol is vol. En dit slotfeest is ook voor iedereen toegankelijk. En ook daar geldt gewoon vol is vol. Dus wil je daar gezellig bij zijn, zorg dat je daar op tijd bent. En ja, vergeet dus niet op de site te kijken voor alle informatie. En daar kun je ook nog steeds doneren voor het fantastische doel Stichting Vol.

Lucas en Gea steeds weer huilen. Nou, over huilen gesproken. Zometeen hebben we Kevin aan de lijn voor een nieuwe update vanaf Tour de Pieterpad. En dan ben ik wel heel benieuwd. Kan hij na al die kilometers nog steeds zo hard lachen net als vanmorgen? Of begint het inmiddels toch een beetje op huilen te lijken van de pijn? Kevin en Hendrik zijn al sinds 9 uur vanmorgen onderweg vanaf de Sint-Pietersberg richting Venlo. En ik kreeg net door dat ze daar inmiddels zijn aangekomen. Op Polar Steps kun je dat ook zien. Ook daar kun je ze dus volgen, ook voor de tocht van morgen. De finish in Venlo hebben ze dus inmiddels bereikt. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd zometeen. Hoe is het met de benen? Hoe gaat het met Hendrik? Hoe staat het met alle opdrachten? Ja, want ze hebben bossenbollen moeten kopen. En die zitten nog steeds in het fietsmandje. Dus wat gaat daarmee gebeuren? We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. Dus blijf luisteren zometeen live in de uitzending. Onze Kevin met een nieuwe update van Tour de Pieterpad.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man & Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man & Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man & Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man & Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man & Mag met ch.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
7: Mediamarkt.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speel bewust 18+.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 5 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Haa is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Continu verkeersupdate.
4: Met vandaag geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A28 Zwolle richting Groningen, hier staan ze bij 99,8. Dan de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 31,8. En de laatste A12 Utrecht richting Arnhem, hier staan ze bij 83,1.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Radio Continu.
6: We hebben veel.
1: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
7: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: Wagner en Nelis Leeman. We gaan vanavond naar de kroeg. En inmiddels heb ik Kevin aan de lijn. Kevin, goedemiddag.
1: Hey, Niek.
0: Hallo.
1: Nou, wij slaan die kroeg wel eventjes over, hoor.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Ik draaide net al een keer Lucas en Gea met Steeds weer huilen. En toen zei ik daarna van, nou, ik ben benieuwd of Kevin nog kan lachen net als vanochtend. Of dat het inmiddels een beetje huilen is geworden. Maar hoe voel je je nu?
1: Oh, ja, wel blij en opgelucht hoor dat we hier zijn. En dat Robin het volgehouden heeft, Ronald en ook Hendrik.
0: Ja.
1: En dat we nou ja, op de allereerste finishlijn zijn geëindigd. Zeker na die hoosbuien die er zijn geweest. Dat het dat nu weer aan de kant is, daar heel blij op.
0: Ja, ik zag inderdaad een paar fotootjes in de app voorbij komen. Dat jullie helemaal doorweekt waren. Het haar helemaal nat. Ja, alles helemaal nat. En dat heb je dus heb meerdere buien over je heen gekregen.
1: Ja, maar precies op het open veld met de wind vol er tegenin. Dus het is echt, we hadden elkaar toen al heel even gesproken tussendoor natuurlijk. Maar toen was het al net wat lopen in schoenen. Nou ja, dat is gewoon niet verbeterd. Dus het is nat en natterst geweest vandaag, zeg maar.
0: En kun je nog steeds wel op het zadel zitten? Of ben je heel blij dat je er nu even vanaf bent?
1: Nou, ik ben nu wel even blij dat ik er vanaf ben.
0: En zie je dan ook op tegen morgen? Of,
1: wat zei je, Riek?
0: Ik zei, zie je dan ook op tegen morgen? Morgenochtend, dat je er weer op moet stappen? Of gaat dat wel goed?
1: Ja, ik laat me er niet te veel over uit. Want ik wil niet ook dat Hendrik denkt van, oh jee, nou gaat het gebeuren morgen.
0: Ja.
1: Maar ik weet wel heel stiekem dat als je morgenochtend op het zadel gaat zitten, dat het pijn doet, ja.
0: Oké, en hoe is het met Hendrik?
2: Dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Okay. Gaat hartstikke goed.
0: Gelukkig maar.
1: Nou ja, en eigenlijk moeten we traditioneel het woordje er nog wel even bij hebben.
2: Auw.
0: Auw.
1: Ja.
0: Heb je die onderweg was, veel gehoord onderling?
1: Wat zeg je?
0: Dat woordje auw, heb je die onderling ook vaak uitgesproken of viel dat wel mee?
1: Nee, dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Maar let maar op, Hendrik die zegt nu ook van, dat gaan we nou niet doen. Ja, dat was nou een zwembad. Maar morgenochtend dan gaat het woordje ouw wel heel even klinken, denk ik. Maar voor de rest ging hartstikke goed. En we zijn gezond aangekomen op het eerste eindpunt. En zo'n dag vliegt dan ook voorbij. Dus dat is heel goed. En volgens mij heb jij het ook hartstikke goed gedaan, Niek, wat ik hoor.
0: Nou ja, er komen inderdaad ontzettend veel leuke berichtjes binnen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd de mensen op de hoogte te brengen van wat jullie onderweg allemaal meemaken. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Twee opdrachten hadden we al op de radio gehad. En de derde opdracht die is natuurlijk nog niet op de radio geweest, want jullie hadden een envelop. En wat zat daarin?
1: Ja, we hadden een nieuwe envelop gekregen. Wij moesten bij die banketbakker, daar zijn we natuurlijk beland, hè, in Sittard was dat. Daar moesten we naar binnen, daar moesten we de lekkernij meenemen. Maar de opdracht was om die goed over te brengen naar Roermond, zodat we daarmee konden eten. En er waren van die gebakjes waar slagroom bovenop zat. Dus het was echt ontzettend voorzichtig fietsen om in Roermond aan te komen en het heel te laten. Nou ja, dat is ons net gelukt, hè?
2: Het is gelukt, zeker. Ja.
1: Maar het scheelde niet alles. Want elk hobbeltje was dat, pas op. Ze moeten heel blijven.
0: Ze zijn nog heel en ze hebben dus de hele tijd in de fietstas gezeten. En waar zijn die bollen dan nu?
1: Die zijn opgegeten in Roermond.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, volgens mij zitten die nog in de fietstas als het goed is. Want je moest ze heel overbrengen. En er moet nog wat mee gebeuren, toch? Met die bollen.
1: Ja, we hebben er wel een hapje van gehad. Maar we hebben er wel wat over. Het zit wat in het doosje, maar hoe is dit? Wacht even, zitten die weer in de fietstas? Hebben wij dat nou net niet meegekregen?
3: Weet ik niet.
0: Verrassing.
1: Nou snap ik het. Ze zeiden al net, we moeten heel even overleggen. Stap jullie maar vast even naar binnen, gaan we rustig zitten. Dan overleggen wij eventjes. Oh.
2: Volgens mij hebben ze veel meer gebak gehaald.
1: Ja, denk je?
2: Ja, dat denk ik. Ja, zij heeft nog een paar doosjes meegenomen. We waren ook eerder op locatie, hè, bij de banketbakken.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, ja, ja.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: We hebben er één hapje uit gehad. De rest is erin blijven zitten. Maar ik ben benieuwd. We gaan morgenochtend gaan we erachter komen. Wij kunnen niet eerder bij de fietsen. Dus morgenochtend gaan we erachter komen.
0: Ja, en jullie hadden net ook, toen ik jullie eerder sprak, de hele tijd zo'n mooi moppenboekje bij de hand. Waar is dat boekje nu gebleven? Want volgens mij wordt het wel weer tijd voor een mooie mop van jullie kant.
1: Ja, wie begint van ons? Ja,
2: ik weet er nog wel één.
1: Nou...
2: En Nick, waarom kun je een muis niet melken?
0: Waarom je een muis niet kan melken? Ik heb geen idee. Ja.
2: Er past gewoon geen emmer onder.
0: Maar die stond hier in het boekje, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. We hebben ook eentje over de fiets.
0: Okay.
1: Jantje leent zijn nieuwe fiets uit aan Pietje. Hij loopt weg en roept... Het cijferslot van mijn fiets is 777. Pietje die zegt... Nu kan iedereen die het hoort je fiets stelen. Nee hoor, zegt Jantje. Ik heb de cijfers in de verkeerde volgorde gezegd.
0: Ja, ook leuk. Maar goed, je hebt wel onthouden hè, welke mop je nu hebt verteld. Want morgen mag je geen dubbele mop vertellen.
1: Nee. Dus we hebben het nog wel aardig. Even kijken, wat was het? De wortelheld en jij had de goudvis?
2: Goudvis, ja.
1: Ja, en we waren tussendoor natuurlijk nog één.
0: Ja.
1: En deze net. Ik zit toch even na te denken over wat die tussendoor was. Kijk, dit is best wel moeilijk.
0: Nee, ik heb het voor jullie opgeschreven, maar ik zeg nu niks.
1: Oh, je zegt nu niks. Nee, nou, dat is ook mooi.
2: Nee, dat komt goed.
0: Ja. En morgen dus van Venlo naar Zaandam?
1: Ja.
0: Dag 2. En,
1: dag nummer 2.
0: En wat ik natuurlijk nog heel benieuwd ben naar Wim, wat was jullie je hoogtepunt van vandaag?
1: Dat we uit de regen fietsen, dat is mijn hoogtepunt.
2: Ja, dat is wel een hoogtepunt, ja.
1: Ja. En wat is jouw hoogtepunt?
2: Ja, hetzelfde.
1: Hetzelfde, oké. Okay.
0: Dat je eindelijk lekker droog door kon fietsen?
1: Ja, nee, zonder gekheid. Een hele mooie omgeving. Nederland is heel mooi. Sowieso als je vanaf Maastricht vertrekt richting Valkenburg is prachtig. Die Kouberg met die snelheid was mooi.
2: Ja, de stad was ook mooi.
1: En hier in Venlo ook. Het was ook prachtig dat je dan Venlo binnenkomt fietsen. Dus hele mooie momenten. Dus ja, hoogtepunt is een beetje lastig te vertellen.
0: En zijn jullie dan ook bang voor de opdrachten van morgen? Of valt dat wel mee naar de opdrachten van vandaag?
2: Ik ben eerder bang dat wij zat worden van extra gebakjes die er nog aankomen.
0: Nou, die zullen ook wel heel lekker smaken als die de hele tijd in die fietstas hebben gezeten.
1: Oeh. Ja, nee, ik ben niet zo heel bang. Tenminste, als in vergelijking met van vandaag zijn, dan niet. Nee, maar ik zie Robin een beetje bedenkelijk kijken. Dan, dan ben ik nog benieuwd wat eraan komt, ja.
0: Nou, wij natuurlijk ook. Dus wij laten ons verrassen, net als jullie dat doen.
1: Jij bent volgens mij ook stiekem meer.
0: Ja, ik zeg niks. Nee, ik kan daar niks over zeggen.
1: Dat is een ja. Nou, we wachten het rustig af inderdaad.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, geniet even van je rust. Even lekker met de beentjes omhoog. Eindelijk even niet op het zadel. En nou, lekker slapen. En eet u dan ook net als die echte wielrenners spaghetti vanavond?
1: Oh, spaghetti, dat is inderdaad wel een idee. Ja, dat is wel een heel goed idee.
0: Dat je dan goed kan doorzetten morgen.
1: Ik ga weer eens opzoeken. Ja.
2: Laat ons verras.
0: Nou ja, dan geniet even van de rust. En hopelijk valt het morgen dan mee als jullie voor het eerst op de fiets stappen. In ieder geval een ontzettend groot studio-applaus. Want jullie hebben vandaag gewoon die finish. Ik moet even de verkeerde zo. Even een groot applaus voor Kevin en Hendrik. Die dus helemaal naar Venlo zijn gefietst vandaag. Morgen dag 2 van Tour de Pieterpad. Mannen, geniet van je rust en tot morgen.
1: Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen. Doei.
4: De radio continu schrijft. De radio continu schijf.
5: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op! Ik

Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
16: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
17: Vanavond wordt het geleidelijk droger. Komende nacht is er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Morgenochtend zijn er perioden met zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui.
15: Continu verkeersupdate.
17: We hebben momenteel geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A28 Zwolle richting Groningen, hier staan ze bij 99,8. Dan de A37 Duitse grens richting Hogeveen, daar staan ze bij 31,8. En de A12 Utrecht richting Arnhem, hier staan ze bij 83,1.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
15: Radio Continu.
19: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

Phil Collins, Can't Stop Loving You. En Kevin en Hendrik zijn inmiddels dus aangekomen in Venlo. En daarmee zit dag 1 van Tour de Pieterpad erop. We zijn natuurlijk ontzettend trots op deze mannen. Ook op de rest van het team die mee is daar. En inmiddels in Venlo zijn aangekomen. Samen proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting voor het Kind. Ik had Hendrik en Kevin net al even aan de lijn. En gelukkig kon er na al die kilometers nog steeds gelachen worden. En dat is fijn om te horen, want de mannen hebben vandaag een ontzettend knappe prestatie neergezet. Meer dan 100 kilometer op de fiets, met onderweg regen, opdrachten en de nodige verrassingen. Maar het is pas dag 1. Morgen wacht een nieuwe dag, een nieuwe route en natuurlijk weer nieuwe opdrachten. Ik ben ontzettend benieuwd, ook naar die flauwe mopjes die van Kevin en Hendrik gaan komen. Kevin en Hendrik stappen morgen opnieuw op een nieuwe etappe, Venlo naar Sedan. In 5 dagen fietsen ze in totaal 550 kilometer. En dat is allemaal voor Stichting voor het Kind. Nog steeds kun je doneren of je opgeven voor het slotfeest om mee te fietsen vanuit Pieterburen. Kijk even op radiocontinu.nl voor meer informatie. Kun je dus je opgeven voor dat slotfeest. En als je daarmee naartoe wilt fietsen. Of je kunt daar gewoon doneren voor Stichting voor het Kind.

René Vroger in het goede doel met een eigen huis. En dan kijk ik even op de klok en dan is het inmiddels alweer bijna 6 uur. En daarmee zit mijn eerste dag van Tour de Pieterpad hier vanuit de studio er bijna op. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het luisteren vandaag, maar vooral ook voor alle leuke en lieve berichtjes die binnen zijn gekomen. En blijft u natuurlijk ook vooral sturen. Vooral die spraakberichtjes zijn ontzettend leuk voor de mannen om te horen op de fiets. Want tijdens zo'n zware tocht zijn juist die aanmoedigingen ontzettend fijn en kunnen dat net dat extra zetje geven. Morgenochtend vanaf 9 uur neemt Melle jullie mee van alles wat er onderweg gebeurt. En vanaf 4 uur ben ik er weer om jullie bij te praten samen met Kevin en Hendrik. Ook weer richting het einde. En dan heb je alweer de finish van dag 2. Dat vliegt voorbij deze dagen. Nog was ontzettend knap hè, wat die mannen vandaag hebben neergezet. Meer dan 100 kilometer. Morgen dag 2. Met nieuwe opdrachten. En nieuwe mooie momenten die ze gaan meemaken. Nog steeds moet je vooral even op de website kijken. Mocht je wat willen missen of kunnen missen voor Stichting voor het Kind. Doe dat dan ook zeker. Fijne avond en tot morgen. Want dan gaan we beginnen aan Tour de Pieterpad dag nummer 2.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hogeveen.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Oh baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijne zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster, ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
9: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Ex Lowermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
15: Radio Continu.
20: We hebben veel.
21: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
22: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
23: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
24: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
25: Tour de Pieterpad.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
5: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
6: Gratis bezorging.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
9: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
7: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
17: Radio Continu.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
17: Radio Continu.
19: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op

Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hoogeveen.
10: Radio Continu.
12: We hebben veel beleefd.
10: Tour de Piet.
12: Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
13: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
14: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
15: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
14: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
6: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
7: Gratis bezorging.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoek.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
22: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
24: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
25: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van
3: Voodoo. Aldi.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
14: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist.
2: Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog 100 andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: In Hogeveen.
19: Radio Continu.
20: We hebben veel beleefd.
21: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
22: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
21: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
23: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
21: Tour de Pieterpad.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
8: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Gratis bezorging.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi krullenbollen naar Kruidvat.
16: Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
15: Fans van

0: Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
2: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hoogeveen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
4: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
5: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
4: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
9: Radio Continu.
19: We hebben veel beleefd.
20: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
21: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
22: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Heb je trek?

0: u vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
7: Koekoek.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Een nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
14: Mooi doel trouwens.
13: Zeker. SKW Shop.
14: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
13: En nu weer naar de wedstrijd.
14: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
15: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Radio Continu.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.

De muziek van Radio Continu.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 50.000, wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
10: Wauw, mooi doel trouwens.
9: Zeker. SKW Shop.
10: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
9: En nu weer naar de wedstrijd.
10: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
17: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Slagstra. De Wereldaansierbestrating.
13: In Hogeveen.
15: Radio Continu.
21: We hebben veel beleefd.
22: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
23: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
22: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
22: Tour de Pieterpad.
24: Anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

geluk dat ik je tegenkwam. De adem die je mij ontnam. Zo lief, zo mooi en zo oprecht.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: kijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Radio Continu.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
5: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
11: Wauw, mooi doel trouwens.
10: Zeker. SKW Shop.
11: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
10: En nu weer naar de wedstrijd.
11: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 11 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: We hebben veel.
16: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
17: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
16: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
18: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
16: Tour de Pieterpad.

Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet.
2: Goal! Wauw, mooi doel trouwens.
1: Zeker. SKW Shop.
2: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
1: En nu weer naar de wedstrijd.
2: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Radio Continu.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
5: Radio Continu.
7: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op!
2: Ik kan

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We hebben veel beleefd.
0: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We hebben veel beleefd.
0: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.
6: Duisternis die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

kan het even te veel zijn. En weet je geen raad met je gevoel? Gedachtes die passeren, hoe hou je je hoofd nog koel? Je kan wel huilen, ben bang om te verliezen.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We hebben veel beleefd.
0: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.